You Got a Friend in Me. Od jem prim film de Toy Story, de Randy Newman, del 1996. Oz vim pa ina nova era, musica de Taylor Swift per quel film a quei al venderdis, sco e veniu annunciau ir via Instagram la canzun, letza porta al titel I Knew It, I Knew You. Al film, les compara lui in tec pitart, als va per als genif de circladura als kinos.